song.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Veel hinder door de Nationale Vakbondsactie vandaag. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. Ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder, zegt Isancho Alekli.
3: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten die we normaal gezien verwachten, dat ongeveer 140 vluchten mogelijk geïmpacteerd worden.
2: Ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt de socialistische vakbond Bert Engelaar.
3: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
2: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. En bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Astrid Hulhoven.
4: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
2: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het tweede jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergje verklaart.
5: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
2: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
6: Miljard! Maar een plong is gesprongen.
7: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
8: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttalgen?
9: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen. 2 dagen lang feest.
10: Oh, ik kan. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè?
9: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
10: Oh, dat kan niet beter.
9: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
12: Ik ben niet helemaal zeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
13: Moet ik het spelen? Met plezier, hè? Niks van, we zitten al met een vervanging.
12: Nee, scheetje, wie?
13: De Stefan.
15: Die een enige gesprongen op onze diet.
12: Huh?
15: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
13: Leo!
15: Afrond.
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
11: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
16: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
17: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
16: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
17: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
16: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
18: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
17: zeg?
18: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
9: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
8: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel, voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
10: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
8: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt politiek journaliste Isolde van den Einde.
11: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van: je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
8: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
12: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
8: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
15: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
19: Toen mijn moeder overleed, moesten wij heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En doordat ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
18: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
20: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
21: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
22: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03 279 79 79. Hey, bellen hè?
23: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
24: Ben je zo binnen als een huis.
25: Merci, Imobiep.
26: Aha, aha, aha. Minerva.
27: Good morning.
28: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen.
29: Goedemorgen.
30: Inderdaad, weer vrijdagochtend, vrijdag 9 oktober 2026. Wat is het friskes buiten? Aan een graad of 9, het regent hier in Antwerpen. En als ik zo even de 24 uur bekijk van het weerbericht, dan hebben we niet veel te goed vandaag. Misschien vanmiddag een klein beetje opklaren, maar dan komen ze weer terug, die buien. En we hebben zo'n recht op een 18, 19 graden vandaag. Meer gaat het niet zijn. En ook het weekend ziet er niet veelbelovend uit. Dus we zullen de paraplu dicht bij de hand moeten houden. Goedemorgen allemaal.

Als we dan toch een beetje goed nieuws mogen vertellen, dan is het dat we aanstaande donderdag, als ik me niet vergis, een mossel bingo doen hier in ons Minerva Café. En als je dat wil meemaken, dan kan dat met te reserveren op reservaties@radiominerva.be of via ons telefoonnummer van het Radio Minerva Café op 03-219-3268. Als je dat wil doen via de telefoon, doe het dan liefst na 11 uur. Dan zijn de mensen van het Minerva Café al aanwezig daar. En ook onze Minerva Cruise, die komt met rassenschreden dichterbij. Je weet dat wij op cruise gaan van 9 tot en met 12 november. Naar Hardingsveld, dat is een fantastische scheepswerf die we gaan bezoeken in Amsterdam. En we komen zo terug. We gaan een aantal steden ook doen in Nederland die we gaan bezoeken. Dus als je wil meegaan, je kan vanaf €399 per persoon meegaan. Bel even naar ATC Cruises. En je gaat daar alle inlichtingen krijgen die je maar nodig hebt. En dan natuurlijk ook heb ik een puzzelaar hier over mij zitten. Ons Maria Elvis. Die is natuurlijk ook van de partij. Die kan je ook bellen als je iets kwijt wil. Je weet 03 19 17 27. Dat is ons telefoonnummer. En ook mijn allerbeste vriend is wakker. Jerry Veel met Games That Lovers Play. Dat is het eerste nummer dat wij voor u gaan laten horen. Een welgemeende goeiemorgen. Welkom allemaal.

0: Ondertussen hebben we een dikke trui aan, een golf daarover en een beetje genieten van de muziek van Jerry Veil. Let's not play those games that the lovers play.
1: Danny van Tichelen wenst u allemaal een

Er is een nieuw firmament in Italië, deze Benno Calligari en On a Moonlight Night in Roma. Mooi hè? Goedemorgen allemaal. Nu gaan we het 2 minuten hebben over een witte duif met het George Baker Selection. Hola Paloma Blanke. Goedemorgen allemaal.

Als mijn Italiaans me niet in de steek laat, is una lacrima sul viso zoveel als een traan op jouw gezicht. Heb ik het goed? Heb ik het goed? Misschien wel, hè? Denk het wel. Hè? Je hoort de Bobby Solo met zijn una lacrima sul viso. En dit is mooi van Bobby Brown. Kent u deze man nog?

Wij als DJ kennen natuurlijk Bobby Brown als de R&B-man. En als onze luisteraars niet echt weten wat R&B is, dat is zo'n beetje een afkooksel van hip-hop muziek in de tijd. I'll be loving you always, dat was hij dus, Bobby Brown.

0: Als we daar nou eens mee zouden beginnen met de wereld een liedje te leren zingen in plaats van nieuwe belastingen te heffen. Je hoorde de New Seekers met I Like to Sing the World to Sing. En we hebben reclame voor u, luisteraar.
1: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Ik lig nog op mijn broek. Maar dan, hè? Hier is er al wat.

heel dag ligt hij te dromen, deze Cliff Richard. Sir Cliff Richard, moeten we zeggen, hè? Een hele goede morgen, als u net afstemt. Het is Minerva waar u naar luistert.

Af en toe komt de adem van uit onze dressoir. En die adem die komt van Ray Price. And you're the best thing that ever happened to me. Ah, wat mooi, hè? Ja. Kijk eens aan, hier is hem, hè? The one and only Elvis Presley.

Soms kun je als radiomaker even stil worden hier in de studio. En dat deden we echt wel met deze Luis Miguel en Contigo. Maar rust, ja, dat kan niet allemaal. We moeten nu wakker maken, hè. Maar ja, we nemen nu weer naar de jaren 70, naar toen de tijd toen ik mocht uitgaan. En toen de Nolan Sisters aan het firmament verschenen. En wat een leuke mooie titel.

Leuke titel, hè? I'm in the mood for dancing. We hadden net onze collega, onze Ronnie Muis aan de telefoon. Het komt er allemaal goed mee langs. Hopelijk is hij binnenkort terug op onze radio tussen 10 en 12 op zondagochtend. Hè? We hopen er in ieder geval op. Ronnie, in ieder geval bedankt voor het telefoontje, man. Radio.

Ze is van ons heen gegaan op 4 februari 83. Ze kreeg een hartstilstand die werd veroorzaakt door haar verzwakte lichamelijke conditie. Deze, ja, Carpenters, deze, ja, hoe heet ze ook alweer? Ik ben even aan het kijken op onze lijst, maar in ieder geval, dat waren de Carpenters met anorexia. Deze dame had ze er inderdaad mee, hè. Enfin, we gaan verder naar 1975 met de winnaars van het Eurovisie Songfestival.

Ze wonnen inderdaad in 1976 het Eurovisie Songfestival voor Engeland, deze Brotherhood of Man. Wij hebben onze laatste voor u, luisteraar, onze laatste vocale in deel 1. Ik ga je meenemen naar onze dressoir met Johnny Mathis. En de nieuwe hit van de Three Degrees, When Will I See You Again? Ja, goeie vraag.

When Will I See You Again? Dat was als laatste Johnny Mathis. Wij gaan even pauzeren, luister. We gaan zoeken naar de reclame in het nieuws. En we zijn graag terug voor deel 2. Tot zo dadelijk.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha,
4: aha, aha. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen.
5: In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De christelijke vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren. Ze gaan eerst bij N-VA en MR langs, daarna bij CD&V, Vooruit en Les Engagés en roepen op tot overleg. De socialistische vakbond doet het anders. Die trekt over een uur in een demonstratie van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. Intussen houdt premier Bart De Wever opnieuw overleg over de begroting. In totaal zoekt hij 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Politiek journalist Karel Latré.
6: Premier De Wever ziet nog ministers afzonderlijk en roept daarna zijn kernkabinet bijeen over de begroting. Om dan te kijken of zijn nieuwe voorstel voor alle partijen voldoende is om het weekend in te gaan. Om dan zaterdag en zondag stevig te onderhandelen.
5: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rond deze tijd begint de tweede dag op het assiseproces over de dood van de kleine Dien. De twee verdachten worden verhoord, dus zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Gerechtsjournalist Farouk Özkenes.
7: Dat is een ondervraging die enkele uren zal duren, waarbij de voorzitter pols naar hun jeugd, hoe ze elkaar hebben leren kennen, om dan te gaan natuurlijk naar die fatale week die uiteindelijk het leven heeft gekost aan Dien. En nu Dave de Kok schuldig pleit aan doodslag, wil iedereen weten of hij ook bereid is om dan te vertellen wat hij precies gedaan heeft met Dien.
5: Want dat is nog steeds niet duidelijk. Romy, de tweede verdachte, gaat nog steeds voor de vrijspraak. In New York wil burgemeester Mamdani immigratiepolitie ICE weg uit zijn stad. Dat heeft hij gezegd op X. Aanleiding is een schietpartij door een ICE-agent op een man. Die raakte daarbij gewond. De man zat met zijn zoontje van 5 in de auto toen de agenten hem tegenhielden. Waarom is niet duidelijk. ICE ligt al langer onder vuur in de VS. Verschillende mensen werden al doodgeschoten tijdens een controle door agenten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
12: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
15: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
13: Niks van. We zitten al met een vervanging.
12: Nee, scheetje, wie?
13: De Stefan.
16: Die een enige sprongen op onze diet.
12: Huh?
16: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
13: Leo!
12: Afroom.
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
11: Tickets via 03-324-52-42 of via ewt.be.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
18: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttagen?
17: Zeker. Het openingsfeest van Buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
18: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè?
17: Céline Hermans en Steven de Lelie goed genoeg?
18: Oh, dat kan niet beter.
17: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
19: Aha. Minerva.
20: Ja, jongen, als je het mij vraagt, dan kun je de dag niet beter beginnen dan met een Danny van Tichelen. En goeiemorgen te Antwerpen. Dat is een stukje radio... Voor dat je blauw van wordt.

Welkom luisteraar in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van vrijdag 9 oktober 2026. En you are always in my heart. Het regent stakingen. Vandaag zouden er stakingen zijn van het openbaar vervoer. En aanstaande maandag heeft ook de politievakbond een staking ingediend. En zelfs de mensen van de VRT gaan aanstaande maandag staken. Gelukkig is er nog Radio Minerva.

Je kent hem nog van I Will, dat was Billy Fury met I Never Find Another You. Laat mij u eens meenemen, luister, naar 2026 jaar geleden kwam deze plaat uit en het werd een dikke nummer 1. Ken je hem nog? Uit Nederland, het is een DJ, deze Jody Benel. En hij heeft het over Kessie Kela. Welkom op deze druiligere vrijdagochtend hier bij Radio Minerva.

0: Mr. Birch Blanca met Rock and Roll is goed voor de soul en nog voor veel andere dingen.
1: Danny van Tichelen zorgt voor wat zon op de radio. Goedemorgen, Antwerpen.

Het is naar het schijnt een heel mooi eilandje. Capri is een eilandje in de golf van Napels dat bekend staat om de blauwe grot, de indrukwekkende Faraglioni-rotsen. Een rijke Romeinse geschiedenis zoals Villa Jovis van keizer Tiberius en een luxe jetset-sfeer. Capri, c'est fini. Dat was Hervé Villard. Goedemorgen allemaal.

0: En als u het goed vindt, luisteraar, dan hebben we nu een brokje reclame voor u klaarstaan.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat hij niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Ondertussen is dit plaatje ook al meer dan 60 jaar oud, hoor. Want de jaren 70, deze Eruption. En iedereen dacht dat dit een Duitse groep was, want ze hebben getekend bij Hansa Records, een Duits platenlabel. Maar ze werden opgericht in Londen met muzikanten uit Afrika en Zuid- en Midden-Amerika. Deze Eruptions met One Way Ticket. Dankjewel.

0: Hij komt uit Italië natuurlijk, deze José Feliciano en Kesera. En u krijgt nu van mij echt een speciale keer.
1: Danny van Tichelen wenst u allemaal een hele goede morgen.

Ja, Eddie Cochran die vraagt het heel simpel. Come on everybody. En als je wilt dansen, ja, je kan het gaan doen van het weekend, hè? Nou ja, natuurlijk. Bijna 9:45 is het geworden, luisteraars. Uit onze dressoir, deze Johnny Mathis. And someone. Someone. Ja, someone.

vooral die diehards van Radio Minerva, die houden van deze man, van Johnny Mathis. Deze Someone Is You. Maar ik ga je het weekend insturen, luisteren met een echte, hele goede dance classic. Eentje die ik zo'n beetje zelf in elkaar heb gestoken, van Barry White. Geniet er even van deze The First, The Last, My Everything. En dat begint heel traag, maar je gaat het wel meemaken, hoor. Come on, Barry.

0: Dat was hij bijna helemaal, luister. Barry White met speciale versie. Een beetje in elkaar geknutseld. The first, the last, my everything. Zodanig na 10 uur komt de kerstman op bezoek, luister. Hij heeft mij net verteld dat hij de Sint heeft overgeslagen. Onze Jan natuurlijk. Onze...
1: Ho, ho, ho, ho.
0: Ja, kijk, voilà. Dat bedoelen we maar. We gaan eruit met een hele mooie van Tom Jones. En straks nog een instrumentaaltje. En dan zijn we weer graag terug aanstaande zondag. Alweer tussen 8 en 10.

just a matter of time. Dat was Tom Jones als laatste. Graag tot zondag. Veel plezier met onze Jan. En met al onze collega's die de revue passeren. Groetjes van Danny van Tichelen. En een fijn weekend toegewenst. Salut.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: In Brussel wordt er vandaag geprotesteerd tegen de besparingen van de regeringen in ons land. Verschillende jongeren kwamen samen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze probeerden onder meer de straat te blokkeren, zag journaliste Sien de Bruyne.
8: Meer dan 100 leerlingen stonden hier voor de school te protesteren. Met bordjes, maar ook met bommetjes. Vuurwerk hebben ze ook afgestoken. En intussen is net de politie gearriveerd. En die heeft eigenlijk met de fiets de leerlingen richting de schoolpoort gedreven. Ik denk dat ze vooral willen vermijden dat het tot geweld komt hier.
7: Over een half uur vertrekt ook de betoging van de Socialistische Vakbond. Zij protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. De Christelijke Vakbond verzamelde dan weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. De helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers. Dat blijkt uit een bevraging van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om een kleine 55.000 euro. En dat geeft jongeren veel voordeel, zegt John Romain van Imotheker Finotheker.
9: Enerzijds kan het zijn dat je een energiezuinige woning kan kopen. Langs de andere kant kan je misschien een voordeliger tarief krijgen. En een derde punt is, ja, als je een hogere waarde ontleent, kan je merkelijk meer interesse betalen.
7: Het wordt voor jongeren ook al maar moeilijker om iets te kopen zonder steun. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Dat meldt de civiele bescherming daar. Het gebeurde bij een drone-aanval die een voertuig en een tentenkamp raakte. En er waren ook bombardementen op een appartementsgebouw. Volgens het Israëlische leger ging het om terroristische doelwitten. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig, maxima tot 14 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer uit Thaise. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Dag Robert, storen we niet?
14: Nee, kom binnen.
13: Onze kleine is roekbaar.
14: Hallo.
13: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
14: Allee maar, dat past toch nog?
13: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
14: 1924 euro.
15: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
14: Geniet er maar van, jongen.
16: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
18: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
19: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Immobiep.
22: Aha. Minerva.
23: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Dat was de gitarist Ricky King met California Blue, een van de grote hits destijds van Roy Orbison. Goedemorgen allemaal. Ja, ik ben er weer voor u tot 12 uur. Ik ben uw gastheer, dus tot 12 uur met hopelijk heel wat zonnige muziek. Want als ik zo naar buiten kijk, de zon is vandaag in de verste niet te bespeuren. Ik denk dat de herfst vandaag is ingetreden. We mogen nu alvast de zomer vaarwel zeggen. Maar goed, geen probleem. Ook in donkere dagen brengen wij u zonnige klanken in uw huiskamer. Ik ook nog mijn collega Hans en Danny bedanken voor de mooie muziek die hij draaide voor u tussen 8 en 10. En als je naar onze studio belt, dat kan natuurlijk, hè, op het nummer 03-219-1727, dan kom je bij Maria Elvis terecht. Hier is alvast onze eerste vocalist en die heeft rode rozen meegebracht voor een dame die misschien een beetje verlegen of in de put zit. Ik weet het niet. Red Roses voor a Blue Lady. Pat Boone.

Wel, ik denk dat die madame heel tevreden is met de roze die Pat Boone haar aanbood. Het roses for a blue lady. Na Pat zijn we toe aan Anthony, want hier is Anthony Warlow. En voor hem is nu het moment aangebroken. Wat dat juist inhoudt, we gaan het weten. This is the moment.

Dat was nu het echte moment voor Anthony Warlow. This is the moment. Ik heb uiteraard ook aan de dames gedacht, want we zijn nu toe aan die blonde van ABBA, Agnetha Fältskog. En dat was een hele knappe madame in de jaren 70, maar ja, dat is ook al 50 jaar geleden. En de tand destijds die vreet aan een mens. Maar ja, destijds was het toch wel een chique mooie madame. Agnetha Fältskog met Fly Me to the Moon.

I'm Nobody's Child. Toch een triestige melodie. Het ging in feite over een weeskind. Ja, en een weeskind heeft geen ouders meer. Dat stond er helemaal alleen voor. Het is, ja, volgens mij een echte smartlap, hè? Deze plaat van Foster and Allen. I'm Nobody's Child. Als je iets mispeutert, dat kan natuurlijk gebeuren, dat is des menselijks. Maar als je achteraf dan zegt, het spijt mij, ik had het niet mogen doen, dan komt het meestal wel terecht. Dat deed ook El Martino destijds met I'm Sorry.

0: Ja, dat was natuurlijk een dringend telefoontje. Dat moest ik kost wat kost even aannemen. I'm Sorry van El Martino. En als ik naar de titel van de volgende plaat kijk, moet ik ongetwijfeld denken aan de Platters. En dat is ook zo. The Great Pretender was destijds een van hun grote hits. Maar er zijn ook andere artiesten die daar een plaat van gemaakt hebben, of een versie van gemaakt hebben. Onder andere Roy Orbison heeft dat gedaan, maar ook deze meneer. En dat is Bobby Vinton.
1: Yes, I'm the great pretender.

0: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-3268 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-3268. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was het orkest van Alfred Hauser met een stukje klassieke muziek van Chopin. Onder andere moet Chopin met Etude opus nummer 10-3 moet het geweest zijn. Ik ben niet thuis in de klassieke muziekwereld, maar ik denk dat ik het wel juist heb. Dat was dus Alfred Hauser met de muziek van Chopin, ja. En dit is Nederlandstalig. Het komt uit de oude doos. Het is er eentje uit de jaren 50, want hier is Wil Verdi, Land aan de Noordzee.

Dat was Anne Murray. En die heeft zich destijds in de zak laten zetten door de een of andere man. En zegt dat bij haarzelf, wat ben ik toch een stommerik geweest om dat niet door te hebben. Now and then I'm a fool such as I. Ja. Maar dat geldt niet voor deze man, want die ziet het leven door een roze bril. En dat is Frank Ifield, Life's a Holiday.

Dat was het koor en orkest van Kai Warner met Love in Bloom. We kennen allemaal wel die grote hit uit de begin jaren 60 van Connie Froboess, Zwei kleine Italiener. En dat ging dus over twee kleine Italiaantjes. Dus een Italiaanse versie van die plaat mocht zeker niet uitblijven. En die komt er nu aan. Hier is Connie Froboess.

0: Un bacio all'Italiana, oftewel twee kleine Italiener. Dat was dus een monsterrit uit 62, denk ik, van Conny Froboes. En nu even dit.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En dat is een mevrouw uit Antwerpen die onbekend wenst te blijven. Dat gaan wij zeker appreciëren, mevrouw. Daar houden wij rekening mee, hè, als u dat niet wenst dat uw naam genoemd wordt op de radio. En die mevrouw die wordt steunend lid van onze Radio Minerva. Wel, beste mevrouw, alvast bedankt voor die steun. En u vroeg een plaatje van de Platters. Dat is Only You, een van hun grote hits destijds.

There is nothing left inside, Mr. Jones. Dat waren de Mavericks. Ik heb nog één vocale plaat voor u klaargelegd in deel 1. En dat wordt nog een nummertje van die Ames Brothers met It's Only a Paper Moon.

0: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het protest in Brussel wordt al maar grimmiger. De socialistische en christelijke vakbonden protesteren vandaag tegen de besparingen van de regering. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen mengen zich tussen de betogers. En dat loopt uit de hand, voelt journaliste Sien de Bruyne letterlijk ter plaatse.
3: De sfeer is hier echt wel gespannen op dit moment. Het is echt een kat-en-muisspel met die politie. Hè. Ze provoceren, ze lopen er naartoe. En nu heeft de politie echt geantwoord met traangas. Mijn ogen en mijn neus, ik voel het heel hard. En iedereen is er nu weer weggerend. En het is de hele tijd die zenuwachtige sfeer van die jongeren richting de politie. De politie die antwoordt.
2: Het zijn vooral scholieren die op straat komen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent per liter bij aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijssommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Er komt een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over kankers. Het gaat dan om patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in het kankerplan van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Dat moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij dure en persoonlijke therapieën. Want niet elk ziekenhuis heeft daar voldoende expertise over. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
4: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
5: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
6: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
7: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
8: Toen en ons dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren open met de vrouwens. En al die huisraad, hoor ik wat denk je? Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
7: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
9: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
10: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
9: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
10: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
9: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
11: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
12: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
15: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
13: Niks van, we zitten al met een vervanging.
12: Nee, scheetje, wie?
13: De Stefan.
15: Die een enige sprongen op onze diet.
12: Huh?
15: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
13: Leo!
15: Afroom.
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
11: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
7: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek.

Dat waren de Spotniks met Jewish Song. En die brachten de tijd op ongeveer een zestal minuten over 11:00. Dus we zijn alvast beland in deel 2 van dit programma. En onze eerste vocalist in deel 2 is Dean Martin. Die is er ook bij op deze toch wel triestige vrijdagvoormiddag. Maar niet getreurd, hier komt hij met Don't Give Up On Me.

Een van de vele mooie platen destijds van onze vriend Dean Martin. En hier is een zeer jonge Cliff Richard en die was destijds zoekende, maar hij vond niet, hij vond de ware liefde niet. I cannot find a true love.

Ja, een nummertje uit de jaren 50 en van deze Cliff Richard. En wat de platen toen betrof, die waren nog aan de korte kanten. Want deze opname duurt maar 1 minuut en 43 seconden. I cannot find a true love.

Dat was Johnny Mathis met All Alone Am I. Ja, de eenzaamheid is een beetje een plaag van deze tijd. Men heeft veel vrienden via social media, maar echte vrienden om eens bij elkaar te komen of is echt vast te pakken, dat gebeurt minder en minder deze tijd. Dat was Johnny Mathis.

Dat was Connie Francis. Die had het over mensen die heel veel rondreizen, die misschien geen vaste verblijfplaats hebben. En dat zijn de zigeuners. De gypsy van onze Connie Francis. We weten allemaal dat de liefde hele mooie kanten heeft. Hè? En ook daar is er muziek over gemaakt. Door Ria Solar en Bert Varelli. Met Schön ist die Liebe.

Dat was Daniel O'Donnell met Our House is a Home. U kreeg er net een melodietje te horen over de mooie kant van de liefde. Schön ist die Liebe. Maar er is ook een andere kant van het liefdesleven. En daar kreeg deze madame mee te maken. Johnny James, You're Breaking My Heart.

0: Kijk, op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn kleer.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek

Dat waren rozen die uit het zuiden kwamen. Speciaal voor u, dames, die momenteel afstemt op Radio Minerva. Rozen uit den Zuiden van het orkest van Frank Purcell. We gaan nog een tikkeltje de zomer beleven. Hè? Dat voor de volgende 2 minuten en 56 seconden. Want hier is Wiltura, zonneschijn. Ah.

Dat was alvast een stukje nostalgie van de Drifters. Memories are made of this. En dit is Ene Marion Waldron met Country Roads.

Het was uiteraard een van die grote hits destijds van John Denver, deze country hout. Maar u kon luisteren naar een versie van Marion Waldron. Ja, zo is het. Men zegt wel eens, je eerste liefde vergeet je nooit. Ik denk het wel, Link. Mijn eerste liefde, dat moet toch heel lang geleden zijn, denk ik. Hè? Ik was ongeveer 16 jaar, ja, zo moet het geweest zijn. Daar is ook een plaatje over gemaakt, over dat fenomeen. En dat is een plaat van Craig Douglas met My First Love Affair.

dat was ook een stukje nostalgie. Zeker voor deze Craig Douglas, My First Love Affair. Roy Orbison heeft destijds heel veel mooie platen gemaakt. En ik heb een plaat gevonden die misschien minder bekend is van hem. En die heet Penny Arcade.

Oh, Glendora, wat deed hij toe? Jo, ja, ik heb het nu vernomen hè, van de Perrie Como. Ik weet er blijkbaar alles van. The End of the World, dat was destijds een van de hits van Skeeter Davis. Maar ook van die plaat zijn er andere versies gemaakt. En dat deed ook Mandy Barnett.

Triestig voor deze Mandy Barnett, The End of the World. En dat houdt niet op, ik heb nog zo'n plaat voor u klaargezet. Het zou niet mogen op deze triestige dag, maar ja, het is nu helemaal geprogrammeerd en ik ga ze maar voor u dragen. Hè. Want hier is Vic Damone met Tears.

Zo, dat was het wat mij betreft. Allemaal bedankt voor het luisteren. En ik ben er graag terug morgen, hè, tussen 10 en 12. Zo dadelijk heel veel plezier met Mark Maxi. Maak er nog een hele fijne dag van en tot morgen.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog ook.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
6: ah. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparingen van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en gooien met van alles, zegt journaliste Sien de Bruyne.
8: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
7: Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan €1 miljard. Je hoort de Prateren.
9: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
7: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
11: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
10: Robert de expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90.
11: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttaugen?
14: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, twee dagen lang feest.
15: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
14: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
15: Oh, dat kan niet beter.
14: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
17: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, hè, dan stuur ik haar direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In plaats van het neef te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet. Met Marc Max

The Battle Days, onder het motto Vroeger was alles beter, gebracht door Coco. Welkom in de planningsbuffet op vrijdagmiddag. Dank u wel, Jan van Dam, drink er een, laat het smaken, gezondheid, school.

Ja hoor, Chuck Jackson, die was er helemaal klaar voor. Getting ready for the heartbreak. En dan Connie Francis, hè? Who's sorry now?

0: Ja, dat is duidelijk, hè. Klinkt heel tevreden. I'm a happy man. Dat was Jive 5. En we hadden ook nog Mala Femina. En dat werd dan weer gebracht door Jimmy Rosselli.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: Sailor O.
1: De zeer herkenbare stem van Rob McEwen en The Importance of the Rose. En Joost Nuizel was onze eerste Nederlandstalige in dit programma Plaatsbuffet. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.

0: En zo werd het 1 minuut over 12:30. De Pebbles en Seven Horses in the Sky, daar hangt heel wat meer in de lucht. En dat wist ook Jane Morgan trouwens. The Day the Rain Come Down.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Kopje koffie? Gezellig, met Merk Maxi.

kon luisteren naar Hank Levine Orchestra met Tequila. En dan Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

0: Band.
1: Woehoe, Dodie Stevens was dat met Pink Shoes, Laces en de Kelly Family met het hele mooie An Angel. En nu, dankzij Willem van Walem, bij ons gekomen de nieuwe van Eddie Smits.
2: De merk draait een Vlaams platje, schoon.

Bijna 11 minuten voor 1 uur. We hebben oog voor onze eigen muziek, hè, Belgische muziek. En dat bewezen we alweer met Eddie Smets en Kom van je stoel. En dan deze Callego's, gebracht door Letty Lanka.

Jawoor. There goes my heart again. Fats Domino. En Connie Stevens zat daar nog voor. Met de little kiss is a kiss. En ze bleef maar kussen. Goed, we gaan er stilletjes aan tussenuit. Nog één vocaal nummer. Dusty Springfield. En die denk ik zou wel eens gelijk kunnen hebben. The summer is over.

0: Fond Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En yo, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
7: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
6: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over Kleuter Dien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Jeff Vermassen.
8: In de wagen waar het dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daden te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
6: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard euro. Je hoort de Prateren.
9: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
6: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
18: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
19: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03 279 79 79. Hey, bellen hè.
20: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03 236 89 39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
21: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci Immobiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.
24: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

We kennen het uiteraard van Cliff Richard, maar dit waren de Lucky Lips van Ruth Brown. En daarvoor hadden we nog Mike Fender.

weer, hè, want onze studio is helemaal opgekalfaterd de afgelopen week. Blinkt als nieuw, maar ja, nu met dat regenweer geeft dat een verkeerde indruk, maar het is mooi. Goed, we draaiden Rosemary Clooney en Swing Me, gevolgd door Maurice Chevalier en I Love Paris. Ja.

Je zou er dorst van krijgen. Nancy Whiskey en Freight Train. We hadden daarvoor Simon & Garfunkel. En The Sound of Silence, dat kan ook al eens heerlijk in de oren klinken. En Nederlandstalige muziek, dat was afkomstig van Misha Mara, moest u het zich afvragen. En dat ging over lange haar.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Radio Minerva. Radio Minerva. Jouw station, jouw muziek. Jouw muziek.

Je kon luisteren naar The Four Nights. En Oh Baby Mine. En de geweldige Doris Day was dit met It's Magic. Goed, tijd om de stoelen aan de kant te zetten.

Toch nog een klein beetje zonnestraaltjes in je radio, dankzij Linda de Souza en Marinero. En we konden swingen en jiven met Peter Kent, and it's a real good feeling.

A Broken Hearted Melody van Sarah Vaughan, gevolgd door de Volendamse Cats, uiteraard uit Nederland, met Love is a Golden Ring.

Je kan nog luisteren naar Barry Young en Why, gevolgd door Lisbeth List en Brussel. Ik heb voor jullie nog de James Brothers en The Man with the Banjo. De man die eraan komt heeft geen banjo bij, maar wel heel veel muziek. Jan Perceval komt er zo biedt aan. Veel plezier met hem. Tot morgen vroeg voor Goedemorgen Antwerpen.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: In Brussel krijgt de politie voorlopig geen grip op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Die reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
5: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
4: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen daaraan deel. De drie verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten drie mensen levensgevaarlijk gewond. Eén slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. In het Midden-Oosten zijn gisteren drie Saoedische inwoners gedood bij luchtaanvallen op de luchthaven van Riyadh. De Houthi-rebellen in Jemen claimen de aanslag. Het vliegverkeer werd een tijd onderbroken, maar intussen gaan alle vluchten weer door. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. En zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
6: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
7: Allemaal?
6: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
7: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
6: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
9: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
8: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
9: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
8: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
10: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
11: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
12: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
13: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
11: Ja, maar ik slaap er niet van.
14: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
12: Niks van, we zitten al met een vervanging.
11: Nee, scheetje, wie?
12: De Stefan.
15: Die een enige sprongen op onze diet.
11: Huh?
15: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
12: Leo!
15: Afronden.
12: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
10: Tickets via 03304. 024 52 42 of via ewt.be.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstalgen?
16: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
17: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè.
16: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
17: Oh, dat kan niet beter.
16: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
19: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En doordat ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
18: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zo, beste vrienden, het is weer tijd voor Tutti Frutti op vrijdagnamiddag. Mijn naam is Peter Perceval. Ik hou de tent hier open samen met Maria Elvis. Ronnie Meijs heeft ons een keuzeplaat voorgeschoteld om 4:15. Mag u kiezen tussen Adamo, Les Filles du Bord de Mer of Rocco Granata met Manuela. De stemming op Facebook is al afgelopen, maar het spant erom, dus u mag bellen naar 03-219-1727. En u heeft natuurlijk ook de verliezer van vorige week te goed. En dat is deze.
1: De Tutti Frutti verliezer van vorige week.
2: Hoppa,

Ja, Pat Boone met een beetje een versie van Tutti Frutti waar hij met een strijkijzer was overgegaan, denk ik. Laten we dat maar eens horen naar de original screamer, Little Richard. Gonna tell

0: Wordt het Toeti?
1: Zet de schuetle vier die borde meer.
0: Of Fruity?
2: Manuela. Manuela.
0: Bel je keuze door naar de studio op 03 219 17 27.

Ja, ik heb mijn rock'n'roll pet opgezet vandaag. Je hoorde Jerry Lee Lewis met A Whole Lot of Shaking Going On. Vindt het echt een nummer voor een miserige dag als vandaag om even alles los te schudden. En u hebt de keuze om 4:15 tussen twee Belgische Italianen. Adamo met Les Filles du Bord de Mer of Rocco Granata met Manuela. Wie van deze twee platen wil u horen om 4:15? Laat het ons weten op 03-219-1727. En ondertussen ga ik nog wat rock'n'roll plaatjes draaien. Zoals deze Chuck Berry die een plaatje schreef, een nummer schreef, omdat hij altijd de piano moest delen met zijn zus die de hele tijd Beethoven wilde spelen.

Vanavond kan u bij Willem van Walen vanaf 8 uur het verhaal horen achter de tragische dood van de zoontjes van Roy Orbison. Maar dit nummertje schreef hij vlak nadien. En dat is een prachtige, weemoedige plaat, zoals al zijn nummers van de Big O. En ook deze van Neil Diamond, die lag een tijdje op het schap in de jaren 60, maar werd dan toch in 1970 uiteindelijk uitgebracht met een orkestje erachter. Hier is Neil Diamond met Shiloh.

Bobby Vinton heeft een brief geschreven en plakte hem toe met een kusje. En ondertussen zit Maria Elvis hier dapper enveloppen te plakken met onze postzegels. Maar dat zijn zelfklevende postzegels, dus zij doet dat niet met een kusje op die zegel. Als jullie graag een brief hebben van Radio Minerva, word dan lid, zou ik zo zeggen. En je kan ook altijd stemmen op de keuzeplaat van vandaag. 4:15 kunnen wij horen wat jullie graag willen beluisteren op dat moment. Adamo met Les Filles du Bord de Mer of Rocco Granata met Manuela. En ondertussen zwaaien we hier definitief de zomer uit met Gerard Cox.

0: Deze week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoor ik spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat, manneke.

0: Mel Tormé had ik na de reclamebreak op bezoek. Die zong over Mountain Greenery. Daar zullen we nog een tijdje op moeten wachten natuurlijk. En daarna Doris Day met If I Give My Heart To You. En daarmee hebben we weer een potje romantiek bij u in de radio gebracht. En wat wil u horen om 4:15? Laat het ons weten.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti?
2: C'était chouette les filles du bord de mer.
1: Of voor Frutti.
3: Manuela, Manuela.
1: Bel naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.

Rita de Neve waagde zich aan een cover van Patsy Cline. Het was Stand By Me, dat werd bij haar Blijf Toch Bij Mij. En daarmee draaide ze eigenlijk de rollen om waar Patsy Cline zong over een ontrouwe man. Zong Rita de Neve over een ontrouwe dame, namelijk zichzelf. Laten we eens luisteren naar Patsy Cline zelf. Dit is Strange.

Mijn fout natuurlijk. Ik dicht hier Stand By Your Man toe aan Patsy Cline. Dat is natuurlijk niet gebeurd. Dat is van Tammy Wynette. En daarvoor zal ik mijzelf nu kastijden, dames en heren. Maar daarom niet getreurd. De volgende plaat is wel echt van Frank Sinatra. It Happened in Monterey.

0: Sweet nothings.
1: Ja, en ik zit al mijn hele leven te proberen te raden wat die man aan het begin van dat plaatje zegt. Ik ben er nog altijd niet achter gekomen. Maar het is vast iets heel liefs als Brenda Lee er zo'n knikkende knieën van krijgt. We hebben hier nog voor jullie klaarstaan Engelbert Humperdinck. Maar jullie mogen niet vergeten te stemmen over wat jullie willen horen om 4:15. Je hebt de keuze tussen Adamo met Les Filles du Bord de Mer of Rocco Granata met Manuela. En hier is Engelbert Humperdinck met Ma Chérie Amour.

Een liedje van Stevie Wonder, gezongen door Engelbert Humperdinck, My Cherry Amour. En om naar de klok van 3 te gaan, hebben we nog John Lundström voor u. Kent u die nog? Hier is hij met zijn drijven.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu
4: 3
3: uur.
4: Goedemiddag. Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Aan het station van Brussel-Zuid krijgt de politie voorlopig geen vat op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Er werd ook een bus helemaal vernield. De politie reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
6: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
5: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft een concurrent minder. De Canadees Victor Montagliani is geen kandidaat meer om hem op te volgen. Volgens verschillende media zou hij nochtans kans maken om Infantino te verslaan bij de voorzittersverkiezingen in maart. Voorlopig blijft voormalig voetballer Ramon Vega de enige tegenkandidaat. Intussen reist Infantino de wereld rond om stemmen te ronselen, vooral bij de kleinere voetballanden. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
13: Ik? Met mijn rug en zonder camionet.
3: Vergeet dat maar, schatje.
12: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
13: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Meneer Vaap Kroes? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is nog altijd tutti frutti tijd. Dat wil zeggen dat u tot ongeveer 3:55 nog kan stemmen op de keuzeplaat. En u kan kiezen tussen Adamo met Les Filles du Bord de Mer of onze goede oude Rocco Granata met Manuela. Het staat er om te spannen. Het komt aan op een paar stemmen. Dus uw stem kan nog de doorslag geven. Om uw stem door te geven, belt u naar 03-219-1727. En dan zet Maria Elvis een streepje bij op het blad. En in afwachting hebben wij hier natuurlijk heel veel leuke muziek, zoals deze van Electric Light Orchestra.

0: Ja, zo'n vuile blue suede shoe, dat is natuurlijk een vuiligheid om af te kuisen. En een dag zonder Elvis is een dag niet geleefd, zeg ik altijd. Daarvoor had je ELO, Electric Light Orchestra, met Rock and Roll is King. Zij maar zeker dat dat zo is. En wat kiest u?
1: Wordt het Tutti?
2: Zet de schweet lefiri bordemer.
1: Of Fruity?
3: Manuela, Manuela.
1: Bel je keuze door naar de studio op 03 219 17 27.

Ja, zon en regen horen erbij volgens Lynn Anderson. I Never Promised You a Rose Garden. Een dikke nummer 1 hit was dat voor haar. Net zoals deze hier van Little Peggy March. Ja, ze werd Little Peggy March genoemd omdat ze toen nog maar 15 was toen ze dit hitje scoorde met een verbazend wereldwijs liedje.

0: Isn't She Lovely van Stevie Wonder uit Songs in the Key of Life, een album dat deze week zijn 50ste verjaardag vierde. En ja, dat is een hele snelle reminder voor mij dat ik ook al een tijdje meega op de planeet, want ik was 10 jaar toen dit nummer uitkwam en ik vond het vanaf het begin een van mijn favorieten. Dus daarmee weet u ook meteen hoe oud ik ben. Wel, tijd voor de Manhattans. Nog zo eentje uit mijn jeugd.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations. And the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away,

0: Om het goed te maken met de Tammy Wynette fans, hier was Tammy Wynette haarzelf met D-I-V-O-R-C-E. Divorce, maar ze mocht het niet zeggen omdat haar kind het niet mocht verstaan.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 PM start dan de Bingo Middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: U mag nog bellen om uw Tutti Frutti plaat te kiezen. Nog 10 minuutjes luisteren wij naar uw keuze op 03-219-1727. En u mag kiezen tussen Adamo, Les Filles du Bord de Mer of Rocco Granata met Manuela.

0: Neil Sedaka was nog zijn liefdesverdriet over Carol aan het bezingen. En ik ging aan de telefoon, want er was nog iemand aan het stemmen. Maar het is tijd voor de popcorntjes van de week.
1: Zo dadelijk jullie keuze van de week. Maar eerst onze twee vaste popcorntjes.

Lang voor de Stars on 45 hadden we deze van Chris Barrow, Bob in Oldie Time, beter gezegd. Een productie van Leo Kaarts dat was natuurlijk een medley, zoals ze dat noemen, van allemaal oude hitjes. En daarvoor Danny Fisher, dat was ook een popcornplaatje uit de grote collectie van Ronnie Meijs. Danny Fisher was ooit de gitarist van Wiltura, maar ging dan in 1970 solo en kwam er ook wel mee in de hitparade. Ik zet nu mijn deurwaardersklak op en ik ga met Maria Elvis de stemmen tellen. En dan horen jullie na Bobby Prins de keuzeplaat.

0: Rocco Granata hebben jullie gekozen met Manuela. Ik zal jullie zijn familiegeheim verklappen. Mijn grootouders hadden een café in Beringen waar Rocco soms kwam zingen toen hij nog een heel klein Roccootje was. En er wordt beweerd dat dit liedje eigenlijk Ursula heette en dat ging over een tante van mij. En daarmee weet u ook weer uit welk nest ik eigenlijk ben gekropen. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Tutti Frutti stemronde.
1: Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

Blueberry Hill van Carl Mann moest ik natuurlijk ook denken aan die film Blueberry Hill van Robert de Hertz, waaruit dit nummertje van Soul Sister komt, The Way to Your Heart. We komen zo langzaam naar het einde van dit programma. Ik heb hier nog Brian Hyland voor jullie klaarstaan met Ginny Come Lately, het origineel dat jullie vorige week ook al hoorden van Albert West, maar deze keer van dus Brian Hyland.

Zo, dat was hij, Brian Hyland met Ginny Come Lately. En dat was onze Tutti Frutti voor deze week. Benieuwd naar welk muzikaal dilemma Ronnie Meijs volgende week voor jullie voorschotelt? Dat kan je bekijken vanaf maandag op Facebook. Mij horen jullie terug op zondag om 4 uur met de Goed Nieuws Show Happy Hour. En ik wens jullie nog een heel fijne tijd in het gezelschap van Frankie Fontijn, die hier zijn nieuw programma komt vullen van 4 tot 6. Heel veel plezier en blijf luisteren naar Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
2: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreet en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal in de stad vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knuts is in Brussel.
9: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
8: De politie heeft ook al het waterkanon en traangas ingezet. De relschoppers kaapten onder het mom van scholierenprotest de Nationale Actiedag van de vakbonden. Die trokken ook naar Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
10: Hey, gaan jullie ook mee met de ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
11: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
12: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
13: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
11: Hey, bellen hè.
14: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren, zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485-54-87-85.
16: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
17: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
16: En wat kost deze schatting?
17: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Radio Minerva. Supersong met Frankie.

Een zeer goede namiddag, beste luisteraars. Supersong met Frankie en Monique live vanop het Sint-Tanneke. Jawel, we zijn verhuisd van maandagmiddag naar vrijdagnamiddag. Eerst en vooral ga ik Peter Percival en Marie Elvis bedanken voor de twee uurtjes Tutti Frutti tussen 2 en 4. Alles blijft hetzelfde straks maandag. Jawel, het eerste uur start ik altijd met eentje van The Strangers en het tweede uur met eentje van Tony Servi. En dat blijft hetzelfde. Je kan ons steeds bereiken op de 03-219-1727. En dan kom je bij mijn vrouwtje Monique terecht. Heb je een vraagje, wil je gewoon een praatje doen of wil je lid worden? Dat kan allemaal. En de Strangers, ze zijn niet begonnen in het Antwerps. Nee, ze zijn begonnen in het algemeen beschaafd Nederlands. Jawel, hier zijn ze. De meisjes van bij ons. De Strangers, samen met Lina Cora.

Ed Boon met Sunday. We zijn in 1957. En dat toen dat we werkten, hadden we graag dat het weekend was. Maar zondag, daar hadden we wel spijt dat het weekend gedaan was. Nu, 1968. Dusty Springfield met You Don't Have to Say You Love Me.

Iemand van bij ons natuurlijk, Rita De Neve met Ik Wil Een Man. Dat was een plaatje uit 1971 en dat was eigenlijk de B-kant van het plaatje Zonder Jou. Ja, vroeger was dat, hè, een A-kant en een B-kant. Nu met de cd's en de streamings, ja, is dat allemaal niet meer. Nee, wel. Nu, Dee Martin uit 1966. Empty Saddles in the Old Corral.

uit 1947. Dit was Frank Sinatra met I Believe. En dat is de tweede man van de Red Pack. Hè. Ik heb eerst Dee Martin gespeeld, dan Frank Sinatra. Dan kan ik het toch niet laten van Sammy Davis Jr. ook te spelen. Hier is hij met Love Is All Around.

0: Deze man mag zeker de vest ook niet ontbreken natuurlijk. Nat King Cole met Mr. Wishing Well. We zitten in 1963. We gaan eerst wat informatie op jullie aflaten. Hier is het.
1: De Van Hunks wil dat tot bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Again. Psst, Marcus. Luister het eens.
6: Dit is Radio Minerva. U luistert naar Supersong met

Als je denkt, die melodie komt mij heel bekend voor, jawel. Gebracht door Laura Pozzini, normaal Strani Amori. Maar vandaag gebracht door de Velvet Sound Orchestra. Het volgende liedje kennen we natuurlijk allemaal van Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Maar vandaag gebracht door Helen Shapiro.

Almost in Love, 1968, Elvis Presley. En nu gaan we even naar Oostenrijk. Dat doen we met Hansi Hinterseer. Met Du bist alles.

Tavares heeft ooit eens een liedje gemaakt, Missing Heaven, Missing an Angel. We moeten niet verder gaan zoeken, want hij was hier op aarde. Earth Angel, dit was Johnny Tillotson. En nu Jackie Wilson met To Be Loved.

Something Happened, dit was Paul Anka. En we gaan nog één vocale doen en dan gaan we er even uit voor wat reclame en het tijd zijn van 5 uur. En tegenwoordig op social media kom je van alles tegen. Ze beloven alles en oh, je kunt dit en je kunt dat. Maar in 1971 zong Joe Harris eerst zien en dan geloven. Tot na het tijd zijn van 5 uur. Tot zo.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen.
5: Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knut staat aan Brussel-Zuid.
6: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
5: De politie zet massaal het waterkanon in en er werd ook al traangas gebruikt. Op het proces rond kleuter Dien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
7: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
5: In Antwerpen is er een ruzie geweest tussen Vlaams Belang-politici Philippe de Winter en Anke van der Meers en een Belgisch-Marokkaanse familie. Dat gebeurde vrijdag al, maar raakte nu pas bekend. De familie was op de Grote Markt voor een trouw. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
8: Philippe de Winter zou zich tussen de massa begeven hebben om het stadhuis binnen te gaan. En daar is dan duw- en trekwerk ontstaan met de mensen. Anke van der Meers is dan ook richting de massa gegaan, waarbij ook duw- en trekwerk ontstaan is met een andere dame. In totaal hebben wij de 4 personen die betrokken waren verhoord. Philippe de Winter is ook licht gewond geraakt aan het hoofd.
5: Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maximaal tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
10: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleinmannen? Ja, het is een extra blaai.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazige herfsttagen?
11: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
12: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
11: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
12: Oh, dat kan niet beter.
11: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
14: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
13: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
14: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
13: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
15: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
16: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
15: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
17: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
16: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes worden van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
18: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
19: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
20: Ik ben niet helemaal zeker over mijn rol.
21: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
22: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
20: Ja, maar ik slaap er niet van.
23: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
21: Niks van, we zitten al met een vervanging.
20: Nee, schetje, wie?
21: De Stefan.
24: Die ene gesprongen op onze diet.
20: Huh?
24: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
21: Leo!
20: Afrond.
21: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
19: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
25: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
14: Ja,
25: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
25: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
25: 0485 54 87 85.
7: Aha. Minerva.
3: Radio Minerva.
7: Supersong met Frankie.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Supersong met Frankie en Monique live vanop het Sint-Tanneke. Je kan ons nog altijd bereiken op de 03-219-1727. Jawel, Supersong is verhuisd van maandagmiddag naar vrijdag. Vanaf 4 uur tot 6 uur. Supersong met Frankie. Dit was Allo Samba met Vladimir Cosma. Vladimir Cosma was een Romeinse componist, dirigent en violist. Hij was geboren in een familie die muziek speelde. Zijn vader was pianist en dirigent, moeder, schrijver, componiste. Ja, dat blijft in het bloed zitten natuurlijk. En 's maandags startte ik ook altijd mijn tweede deel met Tony Servi. En dat is nu niet anders. Hier is Tony Servi met Lady.

Toch mooi, hè, als ze dat zeggen tegen u. I can never let you go. Dit was Engelbert Humperdinck. We gaan even naar Italië. Naar Marino Marini. Met Quando, Quando, Quando.

Once Upon a Time was ook eentje uit 1962 en dit was Vic Damone. Dus daar heb ik Engelbert Humperdinck gespeeld en dan mag je deze zeker niet ontbreken. Ik heb het natuurlijk over Tom Jones en hier is hij met Till.

Een beetje een uptempo liedje. Als je nu in de potten ontroeren bent voor je avondeten, dan ga ik het eens zo gemakkelijk. Dit was Andy Williams met Gently On My Mind. En nu Trini Lopez. Maar niet met If I Have A Hammer of zo. Nee, hier is hij met Shout. You know you

0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Uw favoriete muziek op Radio Minerva. Supersong met Frankie.

The Sound of Music, gebracht door Klaus Wunderlich. En nu Al Martino met Can't Help Falling in Love with You.

Michael Bublé met For Once in My Life. Ik kan een paar leden van ons die vandaag jarig zijn feliciteren. Cathy uit Schoten, Sandy uit Calo, Pierre uit Beverwaas, Anne uit Hoboken, Tony uit Kontich, Robin uit Merksem, Simon uit Kalmthout, François uit Schoten en Walter uit Heurijk. Een gelukkig verjaardag vanwege mij, Frankie en van Monique. En nu gaan we even naar Frankrijk. Een dame die nooit is getrouwd, wel altijd samengeleefd met haar zussen en voor haar ouders gezorgd. Ik heb het over Mireille Mathieu. Hier is ze met Comme d'habitude of My Way. MUZIEK

DM's Brothers met Destination Moon was tevens mijn laatste voor vandaag. Mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor te luisteren, beste luisteraars. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en van mijn vrouwtje Monique. Volgende week zijn we er terug. Hetzelfde uur, dezelfde dag. Dus niet meer op maandag, maar op vrijdag tussen 4 en 6. Geniet van jullie weekend. Blijf luisteren, blijf afgestemd op Radio Minerva. Veel luisterplezier met de collega's. Tot volgende week. Ciao.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva. Van het Antwerpen.
7: De tweede dag van het Assize proces rond Kleuter Dien zit erop. Vanmiddag werd nog de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Die vertelde waar het lichaam van Dien lag. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
8: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
7: De Kok gaf eerder al toe dat hij Dien doodde. Vanochtend bekende hij dat hij Dien had mishandeld. Hij riskeert 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn buiten levensgevaar. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot moord. Christophe Aert van het parket van Antwerpen.
9: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
7: De 3 mannen die gewond zijn zullen ondervraagd worden. De aanleiding van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is ondertussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm. Dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer. Van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Van vanavond eerst wisselvallig met buien. Daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03 236 89 39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
17: Met ImmoBip ben je zo binnen als een huis.
18: Merci ImmoBip.
19: Aha. Minerva.
20: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes, en welkom in uw Afternoon Delight bij Marc Gerard. U herkent het vanaf de eerste hartslag, The Temptations, My Girl.

Ooit geweldig gecoverd ook door Joe Cocker. Maar dit was het origineel van de Boxtops uit 1967. De Ladder, hun eerste en ineens ook grootste hit. You're nobody till somebody loves you. Dean Martin.

Julie London, it ain't what you do, it's the way that you do it. En u ziet, er zitten veel zware filosofische boodschappen in die oldies. De meest geweldige uitvoering van L'Hymne à l'amour. Nee, niet die van Edith Piaf, wel die van Johnny Hallyday.

Arcana meeligen, maar het klonk af en toe een beetje vals qua instrumentatie, denk ik. In elk geval, we zijn ermee opgegroeid en we kennen het. The Strangers, een boterham met gelei. Tony Christie, I did what I did for Maria.

Dusty Springfield met Son of a Preacher Man uit haar legendarische LP Dusty in Memphis. En aan geweldige nummers van legendes zoals Otis Redding, daar kan men best niet aan raken door dat te coveren, tenzij het de Staple Singers zijn. Sitting on the Dock of the Bay.

Hey, nothing like the real thing, baby. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Daarom verkies ik meestal het origineel boven een cover. Elvis uit zijn tijd na zijn scheiding pas met Priscilla, Separate Ways.

Dum Dum met Brenda Lee. Ze was 16 toen ze het zong. Maar ja, ze had al eerste hit op haar 12e. Roy Orbison, daar is de hoogtijd voor. The Crowd. Hi.

How Does That Grab You, Darling? Niet moeilijk te horen dat dat A van Nancy Sinatra was en B uit het midden van de jaren 60 stamde. John Denver, dan Calypso.

Roger Whittaker, I don't believe in if anymore. En ik zal niet de enige zijn die vindt dat Roger Whittaker te weinig gespeeld wordt. In het algemeen. Einde van dit eerste deel wat mijn tussenkomst betreft. Ik laat de muziek natuurlijk verder spelen tot nieuws en reclame. En dan ben ik er terug voor nog een uurtje samen buiten te spelen met u. The Manhattans, Wish That You Were Mine.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betant.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het Zuidstation in Brussel is nog altijd afgesloten door de rellen daar. Relschoppers kaapten de betoging van de vakbonden in het centrum. Ze staken onder meer deelsteps in brand en gooiden met stenen en verkeersborden naar de politie. Die zetten het waterkanon massaal in en gebruikten ook traangas. Aan Brussel-Zuid vernielden ze ook bussen. Daar zijn nog altijd opstootjes. Intussen wordt overal de schade opgemeten, zegt collega Maarten Knuts.
7: Intussen wordt ook wel het spoor van vernieling duidelijk. Als je rijdt tussen het Centraal Station en het Zuidstation, dan zie je echt het resultaat van deze trieste dag van relschoppen. Bushokjes die geen bushokjes meer zijn. Bussen die helemaal beschadigd zijn. Auto's die op hun kop liggen in het midden van de straat.
6: Er werden al meer dan 21 mensen opgepakt. De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vandaag toonde de Nederlandse politie beelden van Dien toen zijn lichaam gevonden werd. Dave de Kok bekende eerder al dat hij de kleuter doodde. Vandaag vertelde hij dat hij hem meermaals sloeg. Voor de moeder van Dien was het een intense dag, maar ook een belangrijke, vertelt haar advocate Emeline van Horen.
8: Het was vandaag een heel moeilijke dag voor mijn cliënten. Ze wisten op voorhand dat het zwaar zou worden. Maar het was de eerste keer dat ze de twee beschuldigden zelf aan het woord hoorden. Niet lezen in het strafdossier, niet bij monden van de raadsman. Dus zelf een verklaring heeft willen afleggen. En dat komt natuurlijk binnen.
6: Maandag gaat de zaak verder. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. Drie jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. Twee van hen zijn intussen buiten levensgevaar. Het Antwerpse parket onderzoekt een poging tot moord. Je hoort Christophe Aerts.
9: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Hè. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
6: De Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot een militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Nu moet hij in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen. Dat is al niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. Hegseth wil dat live uitzenden om een voorbeeld te stellen. President Trump gaf al zijn akkoord. De Verenigde Naties reageren geschokt. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
10: Met Mark Gerard, wherever you are.

En welkom terug, liefste duifjes, bij uw Mark Gerard en uw Afternoon Delight. En samen met mij snakt u wellicht naar de zon. Die komt eraan. September, Earth, Wind and Fire.

Bos Kuiks aan het begin van het tweede deel met It's Over en we moeten nog beginnen. Beginnen ook met een klein complimentje misschien tussendoor van Mel Tormé, You're a Heavenly Thing.

Peggy Lee, I'm confessing. Bekennen, daar kunt je beter niet aan beginnen. Je weet waar je begint, maar niet waar het eindigt. Johan Verminnen, een of andere dag.

Petula Clark, This Is My Song. Voor mij een klein vatje vol met herinneringen. Het volgende van de Bee Gees heb ik nog nooit gedraaid. Ik weet niet waarom. Ik ben daar nooit aan toegekomen en ik vind het zo geweldig goed. Spirits Having Flown.

Johnny Mathis en Denise Williams, het blijft een uitzonderlijke combinatie. You're a very special part of my life. En ze zijn in elk geval a very special part of my life. Groovin' Polkark.

Dionne Warwick, een klassieker natuurlijk. I'll never love this way again. En voor mijn tijd op is, wil ik toch nog even Lou Rawls schenken. There will be love.

You to me are everything. Ten eerste is dat waar. Van The Real Thing. En ten tweede, dat maakt mij altijd instant gelukkig. Zo'n nummer keer op keer. Voilà, het zit erop voor vandaag. The Afternoon Delight. Veel plezier met Willem Sebbes van 8 tot 10. En dan ben ik er terug van 10 tot middernacht met de Platenbazaar. Ik laat u met George Benson on Broadway. Tot volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart met zijn vicepremiers. De Wever probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen om dan verder te onderhandelen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag al, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt journalist Karel Latré.
3: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is. Daarvoor moet je iets vinden op die BTW. Dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor Les Engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
2: Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken verschillende deelfietsen en steps in brand. De politie zette het waterkanon en traangas in. In Frankrijk zijn twee gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir teruggevonden. Dieven gingen er vorige maand vandoor met 4 werken uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Ze moesten er 2 achterlaten op hun vlucht. De 2 andere, samen 9 miljoen waard, zijn nu ook terecht. 5 verdachten zijn opgepakt. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
4: Het is Van Batten, elke vrijdagavond bij Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
5: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.

0: Mysterieuze vrouwen, ze hebben altijd bestaan en ze zullen altijd van de wereld blijven, zeker. Shady Lady, Shepstone en Dibbins. Begin van deze vrijdagse Tis van Datte op de 9e oktober.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest en u luistert naar Radio Minerva. Tis van Datte, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Tis van Datte, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Het is me toch een vreemde week geweest, wat mij betreft in elk geval dan toch. Maar we zijn blij dat we radio kunnen maken op vrijdagavond, dat wel. Enfin, ik kan niet in details treden, maar deze week toch wel een paar hachelijke momenten doorstaan. Goed, laat ons maar eens naar de essentie van vandaag keren. Vorige week de eerste aflevering van die sterke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Het verhaal van de gebroeders van Passel en hun belevenissen met het nummer van Michael Jackson. Daarop hebben we heel wat leuke en hartverwarmende reacties gekregen. Dus vandaag aflevering 2. En dat is er eentje met letterlijk wel een zwart randje rond. Goedenavond, blijf dus luisteren.

David Macbeth had het over zijn familie en Zas wilde flaneren op de Champs-Élysées. Maar dit blok openden we met Dave King en een lekkere kop Hotta Chocolata. Je weet wel, chocolademelk, zoals wij zeggen. Straks die straffe verhalen uit de muziekgeschiedenis. Het gaat vandaag over de man die vaak in het zwart gekleed was, inclusief een zonnebril. Je kan misschien een gokje wagen.

Je moet het niet groter maken dan het is, zei er mij ooit eens iemand wel. Elvis vond dat ook. It ain't no big thing. Zo dadelijk in dit eerste deel van Tis van Dat dan op vrijdagavond, aflevering 2 in de sterke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En vandaag, jawel, hebben we het over de trieste lotgevallen van Roy Orbison en zijn familie. Want hij verloor al erg vroeg in zijn huwelijk 2 van zijn jonge kinderen. Hoe dat kwam en de gevolgen daarvan hoor je zo dadelijk na deze Bill Anderson.

0: Cash. De brand brak uit in de woning terwijl Cash zelf niet thuis was. Zijn twee eerste kinderen, de 11-jarige Roy Dwayne en de 6-jarige Anthony, kwamen om het leven in het vuur. Door het moedige ingrijpen van Roy Orbison's ouders kon de 3-jarige Wesley, zijn jongste kind, nog gered worden. Hij hield er alleen enkele brandwonden aan over. Zijn goede vriend en buurman Johnny Cash was zeer diep geraakt door het drama. Na de bluswerken besloot Johnny Cash om het hele terrein op te kopen. Hij heeft het laten afgraven en men is er meteen begonnen met het aanplanten van een boomgaard. Die geldt als blijvend en levend monument ter nagedachtenis aan de overleden kinderen van Roy Orbison. Coaldale Drive is er nog altijd en ook aan de boomgaard kan je een kijkje gaan nemen. De naastgelegen villa van Johnny Cash, die brandde een aantal jaren geleden, cynisch genoeg ook af bij herstellingswerken. De villa was na Johnny en June's dood opgekocht door Barry Gibb van de Bee Gees. En om het verhaal af te ronden, terug naar de man waarom het allemaal draaide. Roy Orbison, die twee van zijn kinderen in een brand verloor, zo'n 58 jaar geleden.
1: Bizarre verhalen uit de rijke muziekgeschiedenis. Daarvoor moet je bij Willem zijn.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep,

The Birds en Omdraaien Maar. Een bladzijde misschien in de muziekgeschiedenis die de familie Orbison heel snel wil omdraaien. Over de desastreuze brand in Hendersonville, Tennessee, waarbij het huis van Roy Orbison helemaal in de vlammen opging en zijn twee kinderen het leven erbij lieten. In Dreams van de Big O haalden we er nog eens bij, als eerbetoon aan de jonge Orbisonnetjes. En dan nu, dansbare muziek hier op Minerva. Vrijdagavond kan het altijd. Sly and the Family Stone.

0: Reserva.
1: The best music on the best station.
2: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
0: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
0: Bingo!
3: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf €15 per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
0: Yeah!
3: Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
4: Minerva.
5: Sinds 1982, dit is Radio

Beloftes, zolang ze maar nagekomen worden. Enfin, Dolly Zonet met Little Sparrow. Een van die nummers die bijvoorbeeld ook Barbara Dix in haar nieuwe show wil brengen. Af en toe moet je een orkest ook zijn ding laten doen. En dat van Stradovani is zo Belgisch als wat.

Na een Christy, ik leef voor jou nog wat informatie op de valreep van dit eerste deel. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lilo al op zon- en feestdagen geopend. En dat doen ze tussen 13 en 18 uur. Heeft u een groep of u bent een school, dan kan u tijdens de week ook een Poldermuseum bezoekje boeken. En dat doe je op nummer 0485-61-48-32 of via mail boekingenpoldermuseum@gmail.com. Het Fort van Lilo en het Poldermuseum zijn makkelijk te bereiken met de waterbus. Hier in Antwerpen wel bekend. Ga ook eens een kijkje nemen als je er meer over te weten wil komen. Wat er allemaal te zien is, wel gewoon www.poldermuseum-lilo.be.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart samen met zijn vicepremiers. Hij probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
2: De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op twee politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt, dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken deelfietsen en steps in brand. De politie zette massaal het waterkanon en traangas in. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,4. Er is voorlopig nog geen melding van schade of slachtoffers. Er is nu wel een tsunami-alarm afgekondigd in de regio. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden dan.
4: Mannekes, zitten jullie er klaar voor?

Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.

Ja, een beetje prinseselijke vrolijkheid, hè? De Pin-Up Club met Barbarella, We Cheer You Up. Een nummer dat ook uit de pen van de gebroeders van Passel kwam. Vorige week in de sterke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En in die Pin-Up Club zag je natuurlijk ook regelmatig mevrouw Wendy van Wanten. De mama van Prins Clément tegenwoordig, hè? De koninklijke familie, ach, ze breidt om de haverklap uit en je weet bij God niet van waar ze nu allemaal blijven komen. Goedenavond, ik trek mijn bot.

Diana Ross en haar Supremes met These Boots Are Made For Walking. En dat kwam eigenlijk op de cv van Nancy Sinatra te staan. Zij en haar toenmalige partner en zangcompagnon mochten vanavond ook hun ding doen. Aan het begin van de week denk ik altijd, het is morgen dinsdagochtend en het zal heel rap vrijdag zijn. Zie je wel?

0: we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Bye! Wolf? Hello, Wolf?
2: Hey, Willem, draai eens een plaatje van bij ons.

Mooie verhaal dat buurman ooit maakte. Over een verhouding die niet mocht zijn. En afspraakjes in Londen Stansted. Je wilt ze niet de kost geven, degene die met dat soort vluchten in hun hoofd zitten. En de Stampeders hit the road, Jack. Zullen we er eens een lekkernij bij halen? Een dansbare dan nog wel. Die van de Four Tops, de Sugar Pie Honey Bunch.

Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doen, hè?

zie dat al zo voor mijn ogen gebeuren. Een kleine gast op een vloken. Een gamin de Paris. Het mag ook een grote gamin zijn natuurlijk. Yves Montand van lang geleden. En Pam Tillis die het had over wel een heel speciale bloem. De Blue Rose. Gij weet Jan Dori niet wat de rozen kosten tegenwoordig. Zeker manneke, valt allemaal onder onze inflatie. Alles wordt duurder. Zodanig vraagt Connie van den Bosch zich af. In godsnaam, waarom, waarom, waarom? Maar eerst nog Bobby V en de Sweepers.

Hele goede vraag, mevrouw Van den Bos. U heeft ze niet kunnen beantwoorden. Wij nog veel minder. Nee, dan denken we met heimwee terug aan de tijd toen geluk nog heel gewoon was.

Sheila, ze wil ons meenemen naar de cinema. Vandaag de dag ook geen goedkope bedoeling, maar het ontspant tenminste, zoals dat heet. Nog snel een flinke rockabilly hit en dan kunnen we deze vrijdag alweer dicht doen. Tenminste, wat dit programma betreft.

einde van deze vrijdagse aflevering. Mark staat klaar om zijn platenbazaar helemaal open te gooien. Ik wens je nog een heel prettig en aangenaam weekend. Wij zijn er weer dinsdag aanstaande, als alles

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op 2 politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist of hij in de gevangenis blijft. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer 2 zakken met auto-onderdelen uit het water gehaald tijdens een duikoefening. Het zouden stukken kunnen zijn van de vluchtauto die de bende van Nijvel gebruikte na hun overvallen. De auto komt uit dezelfde periode en werd in kleine stukken gezaagd. Of er effectief een verband is met de overvallen wordt nog onderzocht. In Panama is er een aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,7. De beving was te voelen in Panama-stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. 2 metrolijnen zijn ook stilgelegd en het vliegverkeer werd ook even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Amerikaans president Trump heeft opnieuw sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Opvallend, want dat is waar kersvers Nobelprijswinnaar voor de vrede Navi Pillay werkte. Eerder legde de VS al sancties op aan verschillende aanklagers en rechters van dat hof. Zij mogen de VS niet meer binnen. En nu verbiedt Washington ook financiële transacties met het strafhof. Morgen staat kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel als topfavoriet aan de start van de Ronde van Lombardije. Het zou volgens hem zijn beste seizoen ooit zijn mocht hij daar kunnen winnen. 6 jaar geleden kwam hij in diezelfde wedstrijd zwaar ten val. Hij viel toen meters diep in een ravijn, maar dat heeft hij achter zich gelaten, zegt hij.
3: Ja, die val speelt zeker niet meer in mijn hoofd mee. En uiteindelijk gaat het alleen maar een extra afsluiter zijn. Van dat verhaal moest ik Lombardije kunnen winnen. In Como of in Bergamo, dat maakt denk ik niet uit. Het zou wel mooi zijn om een keer na 2 tweede plekken te kunnen winnen.
2: De vorige 5 keer won de Sloveen Pogačar de Ronde van Lombardije. Dit jaar rijdt hij niet mee. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
4: Dit is de Platenbazaar. Met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes, en welkom in uw platenbazaar bij Marc Gerard. En als u luistert, en dat doet u dus, dan weet u samen met mij wat er mooi is in het leven. Nat King Cole, Somewhere Along the Way.

Misty van Ella Fitzgerald kwam op de LP Let No Man Write My Epitaph. Verschrikkelijk moeilijke titel in 1960. Later gewoon gewijzigd naar Intimate Ella. Dean Martin, Everybody.

Smoke Gets in Your Eyes, Jerry Southern. En daarvoor al Misty. We gaan nog echt water in de ogen krijgen. Of water van boven. Rendezvous sous la pluie. Jean Sablon.

Ornella Vanoni, en u moest niet veel Italiaans kennen om te weten dat de vertaling van de titel is Morgen is er nog een dag. We gaan het ritme ietsje naar boven brengen, niet te veel, op dit uur. Light My Fire, José Feliciano.

De mama's en de papa's California Dreamin'. U heeft gemerkt hoe dat qua sound perfect aansloot bij Feliciano. For Sentimental Reasons, niet door Nat King Cole, maar gecoverd door

Betty Swan, This Old Heart of Mine, klinkt dan helemaal anders dan het origineel van de Isley Brothers. Men noemt dat stripping down. En we kunnen nog meer downstrippen, als u wil, met Johnny Cash. Een hit destijds, eerst voor U2, maar geweldig gebracht door Johnny Cash in downstrip dus.

Wat een nummer is dat toch, hè? Van The Beatles, The Long and Winding Road. En als ik tegenwoordig al die AI, bullshit, maar ik zeg het niet, hoor, dan krijg ik nog meer liefde voor de echte artiesten, zoals ook Elton John, Sweet Pain.

Brummer met Come To Me High. Ja, en als ze mij roept high of low, ik zal direct komen. Winterwood, Don McLean.

En na Don McLean ga ik een einde breien, althans aan het eerste deel van deze platenbazaar. Als u in stemming bent en u geniet ervan, blijf dan bij mij tot middernacht. Tot na tijd zijn, een uurtje langer. One Hello, Randy Crawford.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het parket van Luik onderzoekt een schietincident tijdens de schoolprotesten in Luik gisterenochtend. Twee jonge betogers zouden geraakt zijn door schoten met een luchtgeweer. Eén van hen werd in zijn hand geraakt, de ander ter hoogte van zijn nek. Scholieren kwamen in Luik de voorbije week op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het liep er meerdere keren uit de hand. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd, met een kracht van 7,6. De beving was te voelen in Panama-stad. Daar werden mensen geëvacueerd uit gebouwen. Alle scholen blijven er de rest van de dag gesloten. Het vliegverkeer werd ook even stilgelegd. Hier en daar is er ook schade. En in meerdere provincies is de stroom uitgevallen. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Voorlopig is er nog geen melding van slachtoffers. En in het voetbal hebben onze Red Flames hun heenwedstrijd van de WK-ronde tegen Polen gewonnen. Het werd 1-0 met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
3: En voilà, hier hebben we hem terug, zoals ze zeggen, de Platenbazaar met Mark Serraar, tweede deel. En terug Nat King Cole, Love Me As Though There Were No Tomorrow.

0: Yes, he's got his own.
1: Billie Holiday, God Bless the Child. En ondertussen zit ik hier al 10 jaar bij Minerva. Ik ben hier in zeer eigenaardige omstandigheden beland, naar aanleiding van het plots overlijden van mijn moeder, die een grote Minerva-fan was. Terecht. Voor haar, Luis Mariano. Maman, tu es la plus belle du monde.

Jo Leemans, en dat was dan weer een liedje dat mijn moeder altijd voor mij zong. Jij bent voor mij het allermooiste ter wereld. Voilà, de radio in de hemel die stond weer op volle kracht. Als ik ze maar eens kon terugzien. Just Once, James Ingram.

Captain Antoneel, baby, you still got it. En dat kan ik alleen maar hopen. We duiken weer de diepte in, althans wat de mannelijke stem betreft. De, wat is dat, de bariton van Lou Rawls zelfs. Love is a hurting thing.

Etta James, ja. En die rauwe stem die past natuurlijk perfect achter Lou Rawls met haar I've Been Loving You Too Long. Noemt men dat de vrouwelijke tegenhanger van een bariton? Is dat een alt, low alto? Ja, denk het wel. Verbeter mij maar, indien niet correct. Al Green, One Woman.

De Manhattans waren dat If You're Ever Gonna Leave Me. En bij zo'n muziek, ook van de eerste tonen eigenlijk, dan weet u, ah, ik zit hier begin jaren 70, het zal 73 zijn. En je zult er niet ver naast zitten. Millie Jackson, If Loving You Is Wrong.

bluesy nummer van Brooke Benton, Nothing Can Take This Place of You. Ik was er straks over de sound van de Manhattans even bezig. Ja, die Philly sound van de jaren 70, dat is met niks te vergelijken, vind ik. Harold Melvin in de Blue Notes bijvoorbeeld. I Miss You.

Dinah Washington, Nothing in This World. En dat na Harold Melvin en de Blue Notes moet kunnen. Uiteraard alleen in de platenbazaar bij Marc Gerard. Ik ga afscheid van u nemen. Ik wens u een prettig weekend. Ik wens u zoete dromen. En ik geef u een big kiss. En ik geef u ook nog tot slot een klein gedicht gezongen door Gary Rafferty. Whatever's written in your heart. Tot volgende keer.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

He's got you, I've got the records that we used to share.